0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Het is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bruinshoofds, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Polderhuis wordt weer Huis van Sinterklaas en Jordi van Loon speelt Louis Davids op 2 oktober in C. Theater. Sinterklaas keert terug naar Polderhuis in Hoofddorp. Het gebouw wordt vanaf 18 november ingericht als tijdelijk logeeradres en werkpaleis van de Goedheiligman. Daarmee keert ook de naam Huis van Sint terug. Het is niet voor het eerst dat Sinterklaas in het Polderhuis verblijft. Tot en met 2013 was het gebouw al het Huis van Sint. Van 18 november tot en met 5 december kunnen bezoekers op woensdag, zaterdag en zondag voor €12,50 verschillende kamers van het Huis van de Sint bekijken. Waaronder de slaapkamer van Sinterklaas en de pakjeskamer. Ook zijn er pieten aanwezig. De route door het Polderhuis eindigt in de grote zaal waar een showprogramma met Sinterklaas en zijn pieten wordt gehouden. Op vrijdag 2 oktober speelt Jordi van Loon Louis Davids in C. Theater. In 1906 brak voormalig circuskind Louis Davids door in theaters. In die tijd zo'n beetje het hoogst haalbare voor een Nederlandse artiest. Met evergreens zoals Dat is die kleine man, O mooie Westertoren en Als je voor een dubbeltje geboren bent, wist Louis de harten te veroveren van het Nederlandse publiek. Hij slaagde erin de omslag te maken van een slagerzanger naar het meer gecultiveerde variété en verstond de kunst een volksheld te blijven. Jordi van Loon neemt het publiek mee in de zoektocht naar wie Louis Davids was en wat hij heeft betekend voor het Nederlandse lied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: No thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Nieuwe aangifte tegen verdachten van moord in Nieuw-Vennep. En Pasamalam brengt Indonesische cultuur en muziek in vijf huizen. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde de Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord vier andere vrouwen waren lastiggevallen. Vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van die vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukt het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Van 2 tot en met 4 oktober vindt de Pasar Malam Istimewa XL plaats in Expo Crater Amsterdam in Vijfhuizen. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek- en dansvoorstellingen te zien, waarbij traditionele Indonesische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 10 uur en zondag van 12 tot 8 uur. Informatie over de tickets en prijzen is te vinden op instemewaevents.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws. Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol bundelt 50 jaar luchtvaartontwikkeling en lezing over water en klimaat in stoomgewaal halfweg. Schiphol heeft er een nieuw geschiedenisboek bij met de titel Schiphol altijd klaar, nooit af. Ontwerper 1975 tot 2025. In het boek neemt schrijver en architectuurhistoricus Paul Meurs de lezer mee in hoe Schiphol zich in de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Van een luchthaven voor circa 35 miljoen reizigers tot een internationale hub met meer dan 70 miljoen passagiers. Het boek laat zien hoe Schiphol zich voortdurend aanpast aan een veranderende wereld, terwijl wordt voortgebouwd op bestaande ontwerpen en infrastructuur. In het jaar waarin Schiphol zijn 110-jarig bestaan viert, biedt het boek een bijzonder inkijkje in de geschiedenis en de toekomst van de luchthaven. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober draait Stoomgemaal Halfweg het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast is er dit stoomweekend een extra interessante activiteit. Op zondag 4 oktober geeft vrijwilliger Frans de Haan om 1:30 een lezing over Nederland, water en klimaat. Voor kinderen is er op 3 en 4 oktober ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine en de ketel zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: jaren mega hit was dat. Dancing Queen, je hoorde ABBA.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Robert Palmer, Teddy Swims. Maar eerst Jamaica Bam Bam, hier is Salto.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Je hoorde de Lumineers met Ho Hey.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag.

0: Robert Palmer was dat, Best of Both Worlds.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen de eerste film van Fast and Furious een hit werd, vroeg acteur Vin Diesel oorspronkelijk aan Universal Pictures om geen vervolg te maken. Hij was er destijds van overtuigd dat het maken van sequels de status van de eerste film als potentiële klassieker zou verpesten. Inmiddels is de franchise echter al toe aan zijn 10e film.

0: informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Polderhuis wordt weer Huis van Sinterklaas en Jordi van Loon speelt Louis Davids op 2 oktober in C. Theater. Sinterklaas keert terug naar Polderhuis in Hoofddorp. Het gebouw wordt vanaf 18 november ingericht als tijdelijk logeeradres en werkpaleis van de Goed Heiligman. Daarmee keert ook de naam Huis van Sint terug. Het is niet voor het eerst dat Sinterklaas in het Polderhuis verblijft. Tot en met 2013 was het gebouw al het Huis van Sint. Van 18 november tot en met 5 december kunnen bezoekers op woensdag, zaterdag en zondag voor €12,50 verschillende kamers van het Huis van de Sint bekijken. Waaronder de slaapkamer van Sinterklaas en de pakjeskamer. Ook zijn er pieten aanwezig. De route door het Polderhuis eindigt in de grote zaal waar een showprogramma met Sinterklaas en zijn pieten wordt gehouden. Op vrijdag 2 oktober speelt Jordi van Loon Louis Davids in C. Theater. In 1906 brak voormalig circuskind Louis Davids door in theaters. In die tijd zo'n beetje het hoogst haalbare voor een Nederlandse artiest. Met evergreens zoals Dat is die kleine man, O mooie Westertoren en Als je voor een dubbeltje geboren bent, wist Louis de harten te veroveren van het Nederlandse publiek. Hij slaagde erin de omslag te maken van een slagerzanger naar het meer gecultiveerde variété en verstond de kunst een volksheld te blijven. Jordi van Loon neemt het publiek mee in de zoektocht naar wie Louis Davids was en wat hij heeft betekend voor het Nederlandse lied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Uit Noorwegen, je hoorde Bauza met Magnetic.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat is dit keer aangevraagd door Johannes. En Johannes die is een ware Stones-fan, zo laat hij weten. En als hij de eerste klanken hoort van dit nummer, dan wordt hij helemaal blij. En hij is ervan overtuigd dat hij vast niet de enige is. Nou Johannes, dat denk ik ook niet. Hier zijn de Rolling Stones, Brown Sugar.

0: Train was dat met 50 Ways to Say Goodbye.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Onder de Nederlandse wetgeving is een automobilist bij een botsing met een fietser of voetganger altijd voor minstens 50% aansprakelijk voor de schade. Dit geldt ongeacht wie er daadwerkelijk schuldig was aan de situatie. Als het slachtoffer jonger is dan 14 jaar, stijgt de aansprakelijkheid van de chauffeur zelfs naar 100%.

Dat was Bruno Mars samen met Cardi B en Finesse. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Janice Blue, Girl. Hele fijne ochtend. Tot zo, na het nieuws.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorrel Megens bij het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
3: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
4: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Dat was Foreigner, Cold as Ice.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten het komende uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke dingen zijn die je in Haarlemmermeer kunt doen. En uiteraard hebben we muziek voor je. Wat dacht je onder meer van Chapel Rowan, The Dire Straits, Zucchero. Maar nu eerst Alex Warren, Fever Dream.

0: Dat was Post Malone, Better Now.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 1846 plakte het British Museum een slak op een indexkaart, omdat ze dachten dat het dier dood was. 4 jaar later ontdekten medewerkers tot hun verbazing dat de slak eigenlijk nog leefde. Nadat ze een beestje een bad gaven, leefde de slak nog 2 jaar lang in een pot terwijl die kool at.

0: Counting Crows, Accidentally in Love.
1: Opvallend nieuws.
0: Een bekende Japanse stadslegende beweerde jarenlang dat de geest van KFC-oprichter Colonel Sanders de honkbalclub Hanshin Tigers had vervloekt. Fans hadden in 1985 uit pure vreugde een standbeeld van de kolonel in de rivier gegooid. Maar pas nadat de club in 2023 de vloek verbrak, sprongen fans opnieuw de rivier in en gooiden er zelfs een cosplayer in.

0: Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe aangifte tegen verdachten van moord in Nieuw-Vennep. En Pasar Malam brengt Indonesische cultuur en muziek in Vijfhuizen. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde de Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord vier andere vrouwen waren lastiggevallen, vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van die vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukt het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Van 2 tot en met 4 oktober vindt de Pasar Malam Istimewa XL plaats in Expo Crater Amsterdam in Vijfhuizen. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek- en dansvoorstellingen te zien, waarbij traditionele Indonesische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 10 uur en zondag van 12 tot 8 uur. Informatie over de tickets en prijzen is te vinden op instemewaevents.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Amy Winehouse, Back to Black.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Centrum Nieuw-Vennep nodigt je uit om langs te komen tijdens Nationale Ouderendag op vrijdag 2 oktober. Van 12 tot 4 kun je genieten van een gezellige middag vol spelletjes en leuke gesprekken. En kun je ook nog eens te goed doen aan een warme potje hutspot. Heb je zin in een potje Rummy Cup, een kaartspel of gewoon een kop koffie en een gezellig praatje? Je bent van harte welkom in Winkelcentrum Symfonie aan Vennepperhoven Nieuw-Vennep. De toegang is gratis en neem gerust iemand mee. Maak er samen een gezellige en feestelijke middag van.

0: Dijk, binnen zonder kloppen.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: De blauwe methamfetamine die in de hitserie Breaking Bad werd gebruikt, zag er zo realistisch uit dat het overtuigend op het scherm overkwam. In werkelijkheid was het echter gewoon blauw rotsnoep, ofwel rock candy. Acteurs Bryan Cranston en Aaron Paul aten er tussen de opnames zoveel van dat de crew steeds opnieuw nieuwe voorraden moesten aanvoeren.

Je hoorde Sam Veld samen met Alex Schultz en Be My Lover. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Santana. I'll be waiting. Fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol bundelt 50 jaar luchtvaartontwikkeling en lezing over water en klimaat in stoomgewaal halfweg. Schiphol heeft er een nieuw geschiedenisboek bij met de titel Schiphol altijd klaar, nooit af. Ontwerper 1975 tot 2025. In het boek neemt schrijver en architectuurhistoricus Paul Meurs de lezer mee in hoe Schiphol zich in de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Van een luchthaven voor circa 35 miljoen reizigers tot een internationale hub met meer dan 70 miljoen passagiers. Het boek laat zien hoe Schiphol zich voortdurend aanpast aan een veranderende wereld, terwijl wordt voortgebouwd op bestaande ontwerpen en infrastructuur. In het jaar waarin Schiphol zijn 110-jarig bestaan viert, biedt het boek een bijzonder inkijkje in de geschiedenis en de toekomst van de luchthaven. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober draait Stoomgemaal Halfweg het oudste en grootste nog werkende schepradstoomgemaal ter wereld onder stoom. Je proeft dan de unieke sfeer van het gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Daarnaast is er dit stoomweekend een extra interessante activiteit. Op zondag 4 oktober geeft vrijwilliger Frans de Haan om 1:30 een lezing over Nederland, water en klimaat. Voor kinderen is er op 3 en 4 oktober ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine en de ketel zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen en op zoek gaan naar de gouden steenkool. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Polderhuis wordt weer Huis van Sinterklaas en Jordi van Loon speelt Louis Davids op 2 oktober in C. Theater. Sinterklaas keert terug naar Polderhuis in Hoofddorp. Het gebouw wordt vanaf 18 november ingericht als tijdelijk logeeradres en werkpaleis van de Goedheiligman. Daarmee keert ook de naam Huis van Sint terug. Het is niet voor het eerst dat Sinterklaas in het Polderhuis verblijft. Tot en met 2013 was het gebouw al het Huis van Sint. Van 18 november tot en met 5 december kunnen bezoekers op woensdag, zaterdag en zondag voor €12,50 verschillende kamers van het Huis van de Sint bekijken. Waaronder de slaapkamer van Sinterklaas en de pakjeskamer. Ook zijn er pieten aanwezig. De route door het Polderhuis eindigt in de grote zaal waar een showprogramma met Sinterklaas en zijn pieten wordt gehouden. Op vrijdag 2 oktober speelt Jordi van Loon Louis Davids in C. Theater. In 1906 brak voormalig circuskind Louis Davids door in theaters. In die tijd zo'n beetje het hoogst haalbare voor een Nederlandse artiest. Met evergreens zoals Dat is die kleine man, O mooie Westertoren en Als je voor een dubbeltje geboren bent, wist Louis de harten te veroveren van het Nederlandse publiek. Hij slaagde erin de omslag te maken van een slagerzanger naar het meer gecultiveerde variété en verstond de kunst een volksheld te blijven. Jordi van Loon neemt het publiek mee in de zoektocht naar wie Louis Davids was en wat hij heeft betekend voor het Nederlandse lied. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe. En het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the Weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Nieuwe aangifte tegen verdachten van moord in Nieuw-Vennep. En Pasamalam brengt Indonesische cultuur en muziek in vijf huizen. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster. Een paar uur voor haar dood zou de verdachte een andere vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Tijdens een eerdere zitting voor de rechtbank meldde de Openbaar Ministerie al dat op de dag van de moord vier andere vrouwen waren lastiggevallen. Vermoedelijk door dezelfde verdachte. Een van die vrouwen heeft nu ook officieel aangifte gedaan. Dit slachtoffer vertelde dat zij eerder die dag op een parkeerplaats werd lastiggevallen door een man die leek op de verdachte. Met behulp van een voorbijgangster lukt het uiteindelijk om de man weg te jagen. Hij fietste er vandoor. Van 2 tot en met 4 oktober vindt de Pasar Malam Istimewa XL plaats in Expo Crater Amsterdam in Vijfhuizen. Bezoekers kunnen er terecht voor kruidige gerechten, snacks en zoete lekkernijen. Ook zijn er kraampjes met kleding, accessoires, kunst en andere producten uit Indonesië. Op verschillende podia zijn gedurende het hele weekend muziek- en dansvoorstellingen te zien, waarbij traditionele Indonesische cultuur en moderne invloeden samenkomen. De openingstijden zijn vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 10 uur en zondag van 12 tot 8 uur. Informatie over de tickets en prijzen is te vinden op instemewaevents.nl. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt droog met nu en dan zon, maar de komende periode neemt de bewolking snel toe en het gaat af en toe regenen. In de avond vallen er buien, mogelijk ook met onweer. De middagtemperatuur ligt daarbij rond de 24 graden en er waait een matige zuidenwind rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat

0: onderweg was naar Tel Aviv, heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels in Centrum Hoofddorp vanaf 1 oktober... en zondagmiddag podium Battenverdorp krijgt doorstart. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd... van 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Het zondagmiddagpodium in Battenverdorp gaat door. Maatvast en Meerwaarde nemen de organisatie op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in Dorpshuis Battenverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 2:30 en de koffie staat vanaf 2:00 klaar. De entree is inclusief een drankje. Meer informatie en aanmelden kan via dorpshuisbattenverdorp@maatvast.nl. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Rob Bovens met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag.

0: maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Ondernemend Hoofddorp viert 50-jarig bestaan en Deltares brengt gevolgen van extreme regenval in Haarlemmermeer in kaart. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels telt ze leden uit uiteenlopende sectoren, van MKB'ers en ZZP'ers tot bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, met vooraf de 13e Haarlemmermeers Ondernemerscongres. En het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dick Hulsebos, sinds 2014 in functie, geeft binnenkort de voorzittershamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterker, dat blijft. Bij extreme regenval kunnen naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis. Dat blijkt uit een analyse van kennisinstituut Deltares op de Klimaateffectatlas. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan al genoeg om auto's te hinderen. Lopen of fietsen lukt vaak nog wel. Volgens Deltares zijn er oplossingen, zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999... Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Marechaussee en brandweer oefenen in leegstaande woningen in Hoofddorp en hulp bij aanvraag kindpakket in bibliotheek Hoofddorp. Het drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken geoefend in een leegstaande woning aan de Oranjestraat in Hoofddorp. Woningcorporatie IJmeren stelde de woning beschikbaar zodat het team zo realistisch mogelijk invallen en aanhoudingen kon trainen. Acteurs speelden de rol van verdachte. Ook de brandweer houdt oefeningen in de woning. Daarbij komt regelmatig rook uit het raam. Dat hoort bij de training. De buurt was vooraf op de hoogte. De woning wordt op termijn gesloopt voor nieuwbouw, waardoor woningzoekenden niet worden benadeeld. Gezinnen in Haarlemmermeer met een laag inkomen en kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen in Bibliotheek Hoofddorp Centrum gratis hulp krijgen bij het aanvragen van het kindpakket. Vrijwilligers van Stichting Leergeld Haarlemmermeer houden daar spreekuur. Het kindpakket bevat regelingen voor bijles, sport, muziek en cultuuractiviteiten, een laptop of een Chromebook en schoolkosten. Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 10 tot 1 op de tweede etage. Een afspraak maken is verplicht. Lidmaatschap van de bibliotheek niet. Er is ook hulp in het Arabisch. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto.

0: via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek.
0: Onderweg.
2: Woensdag.
0: Non-stop muziek.

0: Amsterdam, my dear. Criss Cross Amsterdam, whenever.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, een hele goede middag. Het is weer zover. Onderweg, onderweg, onderweg. Ik weet niet of je al onderweg bent van de baas naar huis, maar het zou kunnen natuurlijk. Het is tenslotte al 4 uur geweest. Maar de meeste mensen zullen toch wel ietsjes langer nog door moeten gaan. Denk ik. Ja. Ik weet in ieder geval dat ik hier tot een uur of 6, iets na 6 nog ben. En je voorziet van het laatste nieuws uit de regio, uit de Haarlemmermeer, hè, waar daar allemaal voor staat. En ja, ik heb natuurlijk ook hele lekkere muziek voor je. Ja, wat dacht je van deze? Ride It van Ricard.

0: Tja, ik heb even naar buiten gekeken, maar je hebt hem echt niet nodig, de Umbrella. Rihanna featuring GZ.
1: Onderweg nieuws.
0: GC is het, denk ik. Hè? Ja. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en het C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Oké. Dus Hoofddorp wordt duurder, althans het parkeren in het winkelcentrum. Ja, nou, ik weet niet of je daar blij mee bent. Ik denk dat niemand er eigenlijk blij mee is, alleen de gemeente zelf, toch? Ja. Zo verjaag je de mensen eigenlijk uit de straat, hè? Maar goed, er moeten natuurlijk ook centjes komen voor alles wat de gemeente doet. En ja, het straatmeubilair, et cetera. Dus ik denk dat we geen keus hebben. Sowieso hebben we geen keus, denk ik. Maar het is nooit leuk. Maar goed. We kunnen niet altijd jong blijven, hè? Nee. We moeten een beetje meegroeien. Zolang we maar niet dezelfde tarief als in Amsterdam betalen. Forever Young.

uit 2013. One Direction. Dat was nog in de tijd dat Harry Styles zelfs nog betrokken was. Nou, die doet al heel lang niks meer met de boyband, om het zo maar te zeggen. Dus ja. Is wel typisch zo'n plaat waar echt heel veel energie in zit, hè? Ja. Harry Styles. Harry zelf, ja. Nou, die krijgt de arena al 10 keer vol. Nee, ik weet niet of het 10 keer is, maar veel vol. Ik ben er zelfs wel eens een keertje geweest. Ja, dat was wel een feest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, aan alle leuke dingen komen een eind, zei hij toen heel vrolijk. Ja, nee, dat is niet waar. Maar sommige relaties bijvoorbeeld, hè? Nou ja, goed. Je weet wel wie ik bedoel. Black Velvet, jawel.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels in Centrum Hoofddorp vanaf 1 oktober en zondagmiddag podium Battenverdorp krijgt doorstart. Vanaf donderdag 1 oktober gelden nieuwe parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. In een groter deel van het centrum wordt betaald parkeren ingevoerd, van 9 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Bijna overal geldt dan een uurtarief van €2,30 voor parkeren op straat. Het B- en C-tarief en de blauwe zone verdwijnen grotendeels. Op de Kruisweg blijft kort parkeren voor winkelbezoekers mogelijk. Parkeren in een garage wordt goedkoper dan op straat. Zo moet er meer ruimte overblijven voor bewoners met een vergunning. Bestaande vergunningen blijven geldig en de kosten voor bewoners veranderen niet. Het zondagmiddagpodium in Battenverdorp gaat door. Maatvast en Meerwaarde nemen de organisatie op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in Dorpshuis Battenverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 2:30 en de koffie staat vanaf 2:00 klaar. De entree is inclusief een drankje. Meer informatie en aanmelden kan via dorpshuisbattenverdorp@maatvast.nl. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
2: Woensdag.
3: Gerben Kessen.

Holiday in Spain. Je hoorde Pascal Jacobs. Jawel, hemzelf. En ja, prachtig nummer zeg, met de Counting Crows samen. Ik vind hem tenminste heel erg mooi. Ja, wat ook mooi is, maar wel een stukje ouder. Een heel stukje ouders. The Jacksons. Nou, eigenlijk hebben ze de titel al verklapt, hè, dus die hoef ik niet meer te zeggen. Maar voor de zekerheid nog even. Can You Feel It?

0: De Jacksons waren dat natuurlijk. En Can You Feel It?
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, ik vond dit wel een apart nieuwtje. Dat bij extreme regenval naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis kunnen. Dat blijkt uit de analyse van kennisinstituut Deltares op de klimaateffect atlas. Zo, goedemiddag, wat een moeilijke woord allemaal. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan nog genoeg om auto's te hinderen, lopen, fietsen, dat soort dingen. Ja. Volgens Deltares zijn er oplossingen zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. Ja, ik dacht dat wij allemaal noodvoorraden aan het aanleggen waren voor, ja, in geval dat de bom valt, om maar even met Doe Maar te spreken. Maar het blijkt ook voor heftige regenval dus te zijn. Kan je het beste een noodpakketje in huis hebben? Nou ja, goed. In ieder geval lijkt mij dat belangrijk om te weten waar doe je het voor. Hè? Een pakketje eten voor een aantal dagen. Dat soort dingen. Ja, zelfs een fluit is makkelijk, begreep ik, om in je noodpakket te hebben. Dus niet alleen maar voor oorlog, maar ook voor zware regenval. Dus. Enrique Iglesias. Can you hear me?

hoorde Audra May. Ja, en dan denk je, wie is dat in vredesnaam? Nou, dat is de zangeres op deze plaat van Avicii. En die heette Addicted to Love. Ja, heb jij dat ooit geweten? Ik niet, ik zocht het even op. En Audra May is de Amerikaanse zangeres zelfs... die op deze plaat van Avicii mocht zingen. Ja, helaas. Avicii had het druk, was gestresst, angstig. Ik weet het allemaal niet, maar het lijkt mij verschrikkelijk. En de DJ die maakte een einde aan zijn leven. Ja, heel verschrikkelijk. Heb je daarbij hulp nodig? Bel dan 113 zelfmoordpreventie. Dat moet je tegenwoordig bijzeggen als je het over zelfmoord hebt. Ja, echt verschrikkelijk dus. Deze Avicii in ieder geval. Goed, we gaan lekker met lekkere muziek. En ik heb ook nog, nog vrij veel nieuws voor je. Maar goed, we hebben ook nog tot 6 uur de tijd. Dus het nieuws komt vanzelf erbij. Ook het nieuws zo om de klok van 1500 uur. Dat is het landelijke nieuws. Die staan eigenlijk al te popelen om langs te komen. Maar dat mag nog niet, want ik heb nog diverse muziek voor je. Wat dacht je van Alan Walker? Ja, die heeft het over Fade It.

0: Boom, boom, boom, boom. Ja, de Finger Boys.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: Ja, gezinnen in Haarlemmermeer met een laag inkomen en kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen in Bibliotheek Hoofddorp Centrum gratis hulp krijgen bij het aanvragen van een kindpakket. Vrijwilligers van Stichting Leergeld Haarlemmermeer houden daar spreekuur. Het kindpakket bevat regelingen voor bijles, sport, muziek en cultuuractiviteiten. Een laptop of een Chromebook en schoolkosten. Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 10 tot 1300 uur, oftewel van 10 tot 1 uur, op de tweede etage. Een afspraak maken is wel verplicht, maar je hoeft daarvoor geen lid te zijn van de bibliotheek. Er is ook hulp in het Arabisch. Dus kinderen van 4 tot en met 17 jaar, of als je namens hun een kindpakket wil aanvragen, dan kan dat dus op woensdag en vrijdag van 10 tot 1 uur op de tweede etage van de bibliotheek in Hoofddorp. Ja, nou, als je dat nodig hebt, perfect initiatief natuurlijk. Ik heb recentelijk nog een laptop voor mijn dochter moeten kopen. Althans, samen met haar wezen kopen. En ja, die dingen zijn wel heel erg duur. Nu is zij al iets verder dan 4 tot 17 jaar. Maar toch blijft het een hele uitgave als je nog op school zit. Ja, dat kan ik je echt wel met recht vertellen. Oh, lekker, The Police. Uit 1983. Every breath you take.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.

0: NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobby, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer
1: onderweg.
3: Woensdag.
1: Gerben Kessen.

0: De Supertramp hoorde je met het bekende Dreamer.
1: Het is woensdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Precies, tot 6 uur is dit onderweg met ondergetekende. Ik heb nog een aantal lokale nieuwsberichten voor je. Het is natuurlijk altijd fijn als je in Hoofddorp of nabije omgeving woont. En je kan meer radio ontvangen. Of je luistert gewoon via internet. Dan zou je zelfs in Timbuktu nog kunnen zitten en naar dit prachtige radioprogramma kunnen luisteren. Maar in ieder geval, mocht je affiniteit hebben met de Haarlemmermeer, ik heb nog wat nieuwtjes voor je. Dus dat is sowieso interessant. Maar ik heb ook hele leuke muziek, jawel. En nu zullen er sommige mensen zijn die bij het horen van dit volgende nummer moeten denken aan ene Ronald Snijders. Misschien ken je hem niet, misschien ken je hem wel. Ik heb hem gisteren in ieder geval op zien treden in C. Theater in de Kleine Zaal. Nou, dat was wel terecht dat het een kleine zaal was. Maar goed, voor de mensen die daar zaten, die herkennen gelijk waarom ik dit liedje draai. Een boodschap.

Nog springlevend hoorde je Tiësto featuring Mabel. En dit is The Fray.

The Fray met How to Save a Life. Ja, er zijn weinig berichten waaronder je dit hele vrolijke deuntje kan afspelen. Maar bij dit nummer, nou, het is nog steeds niet dat je zegt van... of bij dit nieuwsbericht wou ik zeggen... is dit een heel passend deuntje, maar ik wou hem toch een keertje tegen horen brengen. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels telt ze leden uit uiteenlopende sectoren... van MKB'ers tot ZZP'ers en bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug... met vooraf het 13e Haarlemmermeers ondernemerscongres... Het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dirk Hulsebos, sinds 2014 in functie... geeft binnenkort de voorzitterhamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterk, dat blijft. Al dus deze Dirk Hulsebos. Ja, ik vind hem echt leuk, deze bedje is het eigenlijk. Oh, filler, hoe noem je dat als disjockey zijnde? Ja. Nou ja, goed. Ik denk niet dat je dan blijft luisteren als ik mee ga zingen. Dus laten we snel weer gaan naar de muziek. Oh, en niet zomaar. David Bowie. Let's Dance.

0: Let's Love. Zoiets van als hou van mij of laten we de liefde bedrijven. Of nou ja, in ieder geval Let's Love dus van David Guetta featuring Sia.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, dit is een kleine internal joke, want het nieuws van 17:30 komt eraan. En dat is eigenlijk het onderweg nieuws, ja. Dus dan hoef ik het niet meer voor te lezen, maar kan je het gewoon beluisteren.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Ondernemend Hoofddorp viert 50-jarig bestaan en Deltares brengt gevolgen van extreme regenval in Haarlemmermeer in kaart. Ondernemend Hoofddorp bestaat 50 jaar. De vereniging werd op 6 oktober 1976 opgericht door 3 lokale winkeliers. Inmiddels telt ze leden uit uiteenlopende sectoren, van MKB'ers en ZZP'ers tot bedrijven met internationale banden. Het jubileum wordt gevierd in de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug, met vooraf de 13e Haarlemmermeers Ondernemerscongres. En het thema is de kunst van het loslaten. Voorzitter Dick Hulsebos, sinds 2014 in functie, geeft binnenkort de voorzittershamer door. Volgens hem blijft de vereniging waardevol als ontmoetingsplek voor ondernemers. Er mag veel zijn veranderd, maar samen sterker, dat blijft. Bij extreme regenval kunnen naar schatting bijna 1200 inwoners van Haarlemmermeer tijdelijk niet met de auto van huis. Dat blijkt uit een analyse van kennisinstituut Deltares op de Klimaateffectatlas. Het is het hoogste aantal in Noord-Holland. Het onderzoek gaat uit van een uitzonderlijke bui van 200 mm in 48 uur. 10 centimeter water op de weg is dan al genoeg om auto's te hinderen. Lopen of fietsen lukt vaak nog wel. Volgens Deltares zijn er oplossingen, zoals wegen die beter bestand zijn tegen zware regen en noodvoorraden op kwetsbare plekken. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen naar het oosten wegtrekkende buien en het wordt snel droog. Geleidelijk aan gaat het in de komende periode opklaren en komen er vooral in de middag zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt ongeveer op naar 20 graden en er gaat een matige zuidwestenwind draaien, rond kracht 3. Dit was het nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
4: Woensdag.
5: Gerben.

Nou, als er iemand goed gitaar kan spelen, dan is het wel onze, nou niet onze, Mark Knopfler van de Dire Straits. Jonge, jongen zeg. Wat een heerlijk gitaarspel. Ik heb nog een leuk tunetje gevonden. Ja, ik dacht, nu we toch bezig zijn. Het drugsteam Schiphol van de Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen weken geoefend in een leegstaande woning aan de Oranjestraat in Hoofddorp. Woningcoöperatie IJmeren stelde de woning beschikbaar zodat het team zo realistisch mogelijk invallen en aanhoudingen kon trainen. Acteurs speelden de rol van verdachten. Ook de brandweer houdt oefeningen in de woning. Daarbij komt regelmatig rook uit het raam, maar geen probleem, dat hoort bij de training. De buurt was vooraf op de hoogte. Pjoe, dat is fijn zeg. De woning wordt op termijn gesloopt voor nieuwbouw, waardoor woningzoekenden niet worden benadeeld. Nou, fijn dat je van tevoren op de hoogte was, want jeetje mina zeg, als je opeens brandweerpolitie en wat nog meer uit de woning van de buren komt, dat lijkt me toch niet heel fijn. Wat wel heel fijn is, is deze plaat van Stevie Wonder. Hij had het niet gezien als het zijn buren waren. Dit is Sir Duke.

0: Without Me van Halsey.
1: Onderweg uittips.
0: Ja, als je nog steeds niet weet wat je van het weekend gaat doen, dan moet je goed luisteren naar het volgende bericht. Het zondagmiddagpodium in Bad Hoeverdorp gaat door. It keeps on. Maandvast en Meerwaarde nemen de organisatie samen op zich nadat Meerwaarde niet op dezelfde manier kon doorgaan. De vaste vrijwilligers en de programmeur blijven betrokken. Van oktober tot en met april zijn er maandelijks concerten in dorpshuis Bad Hoeverdorp, telkens op de eerste zondag van de maand. De middagen trekken gemiddeld zo'n 75 bezoekers, vooral ouderen. Het KLM-orkest opent het seizoen op zondag 4 oktober om 14:30, oftewel 14:30. De koffie, ja, heel belangrijk, die staat vanaf 14:00, 2:00 klaar. En de entree is slechts €7,50. En daar krijg je dan ook een drankje voor. Aanmelden kan via het volgende e-mailadres. Neem pen en papier even bij de hand voor het zondagmiddagpodium in Bad Hoeverdorp dus. Een lang e-mailadres, maar heel makkelijk te onthouden. dorpshuis-badhoeverdorp@maatvast.nl. Dus aanmelden kan via dorpshuis-badhoeverdorp@maatvast.nl. En dan heb jij een leuke zondag. En dat lijkt me toch niet verkeerd. Ja, het is 17:46. Dat betekent nog een paar plaatjes en dan zit mijn shift er helaas op. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, dus ik zeg daar helaas bij. Maar goed, dan mag ik weer lekker naar de huis toe.

0: You're the One Republic featuring Timbaland. En die gingen zich verontschuldigen. Ja, waarom weet ik ook niet, maar dat gebeurt nou eenmaal. Ja, en ondertussen, het loopt hier echt storm in de studio. Zo hebben we hier ook Maurice, de echte Maurice. Ja.
1: Ja, ik denk, kom maar even kom maar kijken.
0: Ja. Ja,
1: een beetje.
0: Ja, en...
1: Leuke muziek.
0: Leuke muziek, ja.
1: En de rest ook. Ja, kijk hem kijken.
0: Jongen, jongens.
1: Ja, dat gaat goed, toch?
0: Ja.
1: Tot
0: ja,
1: zes ja. uur, onderweg.
0: Tot zes uur onderweg, ja. Ja, ja, je kent...
1: En vanaf volgende week elke dag live, hè, onderweg.
0: Ja, ik ben nu toch ook live?
1: Ja, oh ja, ja, je bent ook live, ja.
0: Ja.
1: Dus AI, nee toch? Je bent
0: echt, nee, dit is live en rechtstreeks vanuit Hoofddorp Centrum. 17 uur 53.36, ja.
1: Wolk buiten, maar wel 20 graden.
0: Ja, lekker toch? Ja.
1: Het gaat regenen, volgens mij nu.
0: Oh, dat ja, weet ik niet. Zo scherp ben ik niet.
1: Heel langzaam.
0: Heb jij nog programma ergens
1: zondagmorgen. Zondagmorgen. Ja, dan gaan we weer een spelletje spelen.
0: Het hele ding.
1: Ja. We kunnen kans maken op het uurtje bowlen.
0: Ja, dat bij Klaus, denk ik.
1: Bij Klaus in Hoofddorp. Ja, onze vriend Klaus.
0: Ja. Ja, ik maak programma met Rick Klaus.
1: Dat weet ik, ja.
0: Ja.
1: Leuke man, aardige man is dat.
0: Ja, is een aardige man, ja.
1: Ja, ik vind het leuk.
0: Kan me heet ondernemend, maar.
1: Ja, dat ken ik natuurlijk wel.
0: Ja. Ja. Dus we zoeken nog ondernemers die zeggen van... nou, ik wil wel een uurtje met Rick praten.
1: Moeten er genoeg ondernemers zijn die even in de uitzending willen komen? Moeten er nog genoeg zijn, denk ik?
0: Ja. Ja, nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar hij heeft wel hele leuke gasten, hoor. Ook... bekende Nederlanders.
1: Ja, ik had gehoord, ja.
0: Rond Blauw misschien, heel binnenkort. Maar dat is nog een verrassing.
1: Oh,
0: dat
1: was...
0: Niet meer. Sorry. Sorry, Rick. Ja.
1: Piep.
0: Nou, ik denk niet dat
1: we het
0: zelf luisteren. Dus,
1: nee.
0: En we hebben de eigenaar van Hotel 23 hebben we al... Ja, die heeft iets van 19 zaken.
1: Een nieuw hotel, toch? Hij heeft een nieuw hotel opgericht, toch?
0: Ja, was Hotel de Beurs, hè?
1: Ja.
0: En dat heet nu Hotel 23.
1: Ja, nog een is opgericht volgens mij, is goed. Is nog een café of iets? Of rest...
0: Ja, nou, hij heeft, wat zeg, hij heeft 11 zaken, als ik het goed zeg,
1: in mijn hoofd. In Haarlemmer, toch?
0: In de Haarlemmer, ja, in Nieuw-Vennep en in Hoofddorp.
1: Ja, dat is een mannetje, hoor.
0: Dus ik zat laatst te eten bij, hoe heet dat, 11 Kitchen?
1: Oh, 11, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Komt een man naar me toe. Nee, dat klinkt als een mop, maar het is geen mop. En die schudt mij de hand.
1: Oh.
0: Ik zeg... Ben je de eigenaar en zit je gewoon iedereen even een hand te geven... dat het goed is voor je klandizie.
1: Ja.
0: Nee, zegt hij, wij hebben elkaar van de week gezien bij...

We can light it up. Ellie Goulding met Burn. Ja, altijd gezellig hier in de Meerradio studio. Groot Maurice net hier de deur plat. Nou nee, die loopt gewoon binnen. Dat is altijd even gezellig, nee. Namelijk ook een radiomaker. Dus die heeft dan wel eens gelijk te vertellen. Heel gezellig, Maurice. Dankjewel dat je even binnenliep. Helaas was dit alweer onderweg voor vandaag. Ja, balen natuurlijk, dat snap ik. Maar niet getreurd. Morgen om 4 uur is er weer een aflevering. Dan met iemand anders. Ik moet vertellen, dat is ook slecht voor mij. Maar ja, dat krijg je als de mensen binnenlopen. Hè, dan heb je geen tijd om het op te zoeken. Ik wens je een hele fijne avond nog. En wat mij betreft tot volgende week woensdag. Dan gaan we er weer een leuk feestje van maken. Hier op Meer Radio. Tot ziens.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen. En daarmee lijkt de meerderheid...

0: tijd uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Non-stop muziek.

0: De Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Evi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden.

0: En op toch, weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Frank Bimorexa, New Religion.
1: Club to date. Erben, Nick en Tessa.
0: Hoi, bij een nieuwe Club to date van woensdag 30 september. Wel even zonder Tessa, maar Nick.
2: Ja,
0: is er wel bij.
2: Ja, ik ben er wel bij.
0: En je bent er wel bij. Ja, strijder. Hoe is je jongen?
2: Ja. Ja, wel goed eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, best mooi. Wel. Ja, een drukke week, maar een leuk drukke week.
0: Kijk,
2: mag af en toe ook wel eens.
0: Zeker.
2: Ja, er
0: zeker.
2: Zit lekker veel radio in, lekker veel theater. Daar word ik altijd wel vrolijk van.
0: Op z'n Robgeus.
2: Oh, heerlijk. Ja. Op z'n Rotterdams.
0: Ja.
2: Oh, heerlijk. Ja, goed. We zijn er weer met een nieuwe Club to date.
0: We zeker.
2: We brengen je weer het nieuws uit de regio. En ja, ik zit nu aan een watertje.
0: Jij zit aan een watertje.
2: Maar eigenlijk kan je dat maar beter niet doen.
0: Is daar een reden voor waarom je dat beter niet kan doen?
2: Uit het onderzoek van Greenpeace kwam een PFAS-waarde uit. Daar word je niet zo vrolijk van.
0: Ja, maar als je zelfs water al niet meer kan drinken... dan ik begin langzaam de tokkies toch wel te geloven. Ja, maar je kan ook niks meer tegenwoordig. Nee. Als zelfs water uit den boze is.
2: Dat had ik ook. Kijk, Tess...
0: ze hebben wel gelijk overigens Greenpeace, hoor. Het is niet zo dat het niet klopt van die PFAS-waarde.
2: Tess die zei van, ja, dan moeten we flessen water... of ik weet even niet meer wat ze nou precies zei. Ik dacht van... Oeh, ja, maar om er nou nu zo ver in te gaan, nee. Maar ik snap je wel. En de waarden zijn ook niet goed voor de volksgezondheid.
0: Ik zou het nog een keer moeten checken. Maar ik kan me best voorstellen, voordat mensen nu massaal naar de supermarkt gaan om in te slaan. Ik kan me wel voorstellen dat het halen van mineraalwater in verpakking een positief effect heeft. Check wel even waar dat vandaan komt. Hè?
2: Goed, daar zitten toch ook microplastics in?
0: Nou, dat hangt er vanaf waar het gesourced is natuurlijk.
2: Ja.
0: Als het daadwerkelijk mineraalwater vanuit de Alpen is of weet ik het wat...
2: Ja.
0: Kan ik me voorstellen dat het iets schoner is... dan als het hier uit de grond gepompt wordt. Vlak naast Tata Steel even oppompen met z'n allen. Ik kan me voorstellen dat wat minder schoon is.
2: Ja, dan heb je microplastic en PFAS.
0: Ja, gewoon een soort cocktail krijg je dan meteen.
2: Precies.
0: Ja. Nou, wel de enige cocktail die nog te betalen is overigens.
2: Goed, je hoort er zo meteen meer over. En ook weer een beetje zomerse muziek. Ziek met deze temperaturen. Koens!

0: Unhealthy en daarvoor die nog Koongs en This Girl. Want ja, ik had zoiets met deze warme temperaturen, wat ineens out of the blue komt, dan is het wel weer lekker om wat zomerse muziek te horen.
1: Nou, out of the blue. We komen uit een van de warmste zomers ooit gemeten.
0: Ja,
1: out of the blue is de warmte.
0: Maar ik had even Roland gesproken en die is de weerman hier zo bij Meer Radio. En
1: zeker.
0: Die zei van ja, het heeft ermee te maken dat er op dit moment op de Atlantische Oceaan 3 orkanen bezig zijn. En die stuurt gewoon een hele warme lucht onze kant op. Ja, en daardoor hebben we gisteren en vandaag nog even kunnen genieten van het warme weer. Maar ik vond het vandaag wel een beetje benauwd. Nee, maar volgens mij ging het nu wel al de kans op regen en onweer is wel weer groter.
1: Nou, dat verklaart het benauwde.
0: Ja,
1: hoge drukgebieden die onze kant op komen.
0: Ja, daarom. Dus ja, ik heb vandaag even wat extra aan het water gezeten. Maar we zeiden net al eventjes, er is PFAS gevonden.
1: Ja.
0: En op zo'n hoge waarde. Het gaat namelijk in de gemeente Haarlemmermeer tussen de 9,3 en 14,3 nanogram per liter. En dan denk je, ja, maar hoeveel hoort er gemiddeld erin te zitten? Nou, de gezondheidskundige richtwaarde van het RIVM. Die zegt eigenlijk 4,4 nanogram. Dat is goed.
1: Ja,
0: en het is geen wettelijke richtlijn, dus daarom is het nu hoger.
1: Maar we praten in feite over volgens het RIVM een verviervoudigde waarde van de richtlijn die geldt. Net niet, maar we zitten in de buurt van die verviervoudiging. Ja. En dan is het RIVM nog gul, want PFAS is een stof die pas afgelopen eeuw ontwikkeld is. Dus als we evolutionair kijken hoeveel PFAS hoort er in ons systeem te zitten, is het antwoord nul.
2: Nul
1: PFAS hoort er in jouw systeem.
0: Ja.
1: Maar goed, hè, we willen ook allemaal van die makkelijke theevalpannen met anti-aanbaklaag. Dus dat er een beetje PFAS in milieu in komt. Hebben we gedeeltelijk ook aan ons eigen gedrag te danken. Ook zou het helpen als bedrijven niet zomaar hun volledige restafval ergens in de natuur flikkeren, waar het gewoon de grond in komt, het water bevuilt en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar dat ze daar misschien nette containers, net als met kernafval, gewoon voor fixen. Dat dumpen ook niet zomaar op straat. Het zou heel gek zijn als we dat opeens gaan doen, dat je bij Borselen, bij die ene kerncentrale die wij in Nederland hebben, opeens straks
0: gloeiende. Stoppen
1: dat
0: toch ook de grond in?
1: Daar stoppen ze het de grond in. Maar volgens mij is dat in Zeeland. Daar heb je twee grote containers waar het verder grond in gegaan. Die zijn overigens wel aardbeving, orkaan en overstromingsproef. Op die laatste kan ik mij niet herinneren wanneer we van de laatste twee last hebben gehad. Tenzij je in Groningen woont. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat is geen grap. Dat zijn gewoon feiten. We hebben allemaal voor de partijen gestemd die dat hebben veroorzaakt, mensen. Het ligt volledig aan onszelf. Dat... Ik zou willen dat er voor zoiets als PFAS, wat dermate makkelijk opgenomen wordt door de natuur en onszelf, dat daar even strenge waarden voor gelden als bijvoorbeeld voor het kernafval. Het is niet even schadelijk op korte termijn, maar omdat het wel schadelijk is en dermate veel makkelijker opgenomen wordt, zou je het wel als even schadelijk moeten behandelen, denk ik.
0: Ja. Het zal op den duur dezelfde effecten krijgen.
1: Nou ja, ik heb veel artikelen gelezen de afgelopen tijd waarin wetenschappers zeggen dat het laatste kind wat zonder microplastics in het lichaam geboren werd, geboren is. Dus dat we wat dat betreft op een soort point of no return zijn gekomen.
0: Ja, bizar.
1: En dan heb je nu twee opties. Zeg je van nou, we zijn daar eenmaal, laat alles maar varen. Of gaan we er nu alles aan alles opzetten om dat eventueel in de toekomst weer terug te kunnen krijgen?
0: Ja, nou, de gemeente
1: weet waar ik voor stem.
0: Ja. De gemeente Haarlemmermeer die heeft ook nog, die zegt dat de uitkomst van het Greenpeace-onderzoek serieus te nemen. En wethouder Fouad Sidali, verantwoordelijk voor onder meer de volksgezondheid, die heeft ook nog in een reactie laten weten dat het RIVM, de GGD en de drinkwaterbedrijven, die geven aan dat het kraanwater veilig gedronken kan worden. Dus je kan nog gewoon je glas even onder de kraan zetten.
1: Tuurlijk. Het heeft slechts bijna 4 keer de aanbevolen hoeveelheid.
0: Ja, ik wist het.
1: Maar je kan het gewoon doen.
0: Je kan het gewoon
1: alles
0: doen.
1: Kan.
0: Goed. Je hoort zo meteen Jungle, maar eerst dit Soundgarden en Black Hole Sun. Hoor je ze bij Meer Radio.

0: Leisure Club Today. En je hoort de jungle met Carry On. En zo meteen hoor je Gavin James en Gloam. Eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag, Nick.
1: Ja, dankjewel, Erben. Ik heb 2 artikelen voor je. Hogere eis bij hulpverlenersgeweld. En al in 2028 vermogenswinstbelasting.
0: Oef.
1: Je kan ze ook opsplitsen. Van nou, ik doe dit uur de 1, volgend uur
0: Zullen we dan eerst de 2e doen?
1: Ja hoor, dan doen we eerst de 2e. Ja. Al vanaf 2028 komt er een belasting op vermogenswinst. En die gaat gelden voor 100.000 spaarders en beleggers meer dan nu. Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken tussen het kabinet en diverse oppositiepartijen. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. De afgelopen dagen onderhandelde het minderheidskabinet met de oppositie om steun te krijgen voor de begrotingen en het belastingplan. Dat heeft geleid tot meerdere aanpassingen. Ja 21 noemt de box 3 wijzigingen van de vermogenswinstbelasting onacceptabel. Pro en Volt zeggen de begroting van sociale zaken te gaan steunen.
0: Ja, en Pro en Volt die zijn net genoeg om de meerderheid te krijgen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dan is er eindelijk dan een keer dat box 3 verhaal dan afgesloten. Dat... Want het is volgens mij een soort van oneindig project geworden.
1: Box 3 is een beetje hetzelfde als rekeningrijden. Het gaat er grofweg 30 jaar over, maar er is nooit echt vooruitgang in. Tot nu. Op vermogensbelasting, dan niet op rekeningrijden. Maar het nadeel is natuurlijk dat vermogensbelasting, vermogenswinst bijna direct gepaard gaat met een soort Nederlandse versie van de American Dream. Dat ja, maar als ik nou eenmaal bezit vergaard heb, waarom komt de overheid mij dan belasten op bezit? Waarom kan ik niet gewoon bla bla bla bla bla?
0: Ja.
1: En dat is aan de ene kant terecht. Aan de andere kant, ook het nieuws spreekt over 100.000 spaarders en beleggers meer dan nu. Nou, dat klopt. Alleen het gaat dan wel over 100.000, als je dat op 18 miljoen berekent, valt het mee op hoeveel mensen dit betrekking heeft. Dus het is...
0: Want ze willen eigenlijk met die box 3 ervoor zorgen dat de rijken minder rijk zijn en meer belasting moeten betalen.
1: Het heeft niet eens die morele kwestie aan zich. Het heeft er voornamelijk mee te maken dat het niet zo kan zijn dat inkomen wat uit bezit vergaard wordt, minder belast wordt dan inkomen wat uit werk vergaard wordt. En daar zit de discrepantie op dit moment in. De vermogensgroei is altijd heel lastig te belasten, want dat kan ook zo weer omlaag gaan. Vermogenswinst daarentegen is keihard te meten. Dus dat daar nu eindelijk meer belasting op komt, dat zou je, afhankelijk van hoe je politieke voorkeur ligt, als een heel positief iets kunnen zien. Het is belangrijk om voornamelijk de nuances even te checken, om na te gaan, heeft dit daadwerkelijk impact op mij of niet? En 90% van de mensen denk ik dat het niet een heel grote impact op zal hebben.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: All the Things She Said hoorde je eens bij Club to Date.
1: Lekker.
0: Op meer radio.
1: Ja.
0: Later weer.
1: Leuk om even te horen.
0: Ja, zeker. Goed, Nick, we hebben het hier al vaker in dit programma erover gehad.
1: Is dat zo? Nou, dat kan over 16 verschillende onderwerpen.
0: Het kan over AI gaan, over social media en over achteraf betalen.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Niet de eerste die ik had bedacht.
0: Oh, welke had jij dan?
1: Ik dacht AI.
0: Oh, ja, precies. Ja, ja, nee. Het achteraf betalen.
1: Ja.
0: De Kamer is namelijk positief over een leeftijdsgrens. Het moet namelijk vanaf 18 jaar zijn dat mensen achteraf pas kunnen betalen. En dat heeft er allemaal mee te maken dat de jongeren tegenwoordig die vinden het wel makkelijker. Eerst dingen bestellen, achteraf betalen. Maar daardoor komen er ook wel heel veel schulden en staan ze eigenlijk al, gaan ze met een schuld de samenleving in. En dan heb ik het echt over grote schulden.
1: Ja, en hier vallen natuurlijk verschillende dingen voor te zeggen. Kijk, enerzijds hoop je natuurlijk dat iedereen een goed genoeg financiële opvoeding geniet. Dat schulden liever vermeden worden dan opgezocht worden. Tegelijkertijd, ik heb ook wel eens achteraf betaald. Hè? We zijn allemaal mensen. Van soms voelt dat gewoon makkelijker. Ik ben ook wel eens de mist ingegaan. Van, oh, wie weet wil ik dit product terugsturen. Dus ik betaal wel achteraf. En dan uiteindelijk na 3 weken erachter komen, na de eerste betaling, zijn herinnering, oh shit.
0: Ik heb ook 1 keer gehad en dat vond ik echt wel een beetje naaigedrag. Dat was van een platform en daar kon je dan kleding bestellen en die dwong je om met Klarna of met Afterpay te betalen.
2: Ja, dat is wel echt.
0: En dat vind ik gewoon niet netjes, want ik betaal dat liever niet op die manier.
2: Nee, dat snap ik.
0: Ik ben het persoon, ik ga het vergeten. Dus dan ga ik met schulden zitten.
1: Ik heb ook wel eens gehad trouwens dat mijn Klarna herinneringen in de spam terechtkwamen. Nou, dat is een zure manier om erachter te komen dat de herinneringskosten erbij verrekend
0: worden. Ja, want ik wil het zeggen, want hoeveel zijn die herinneringskosten dan?
1: Dat hangt van het bedrag af, maar dat is niet mals. Die zijn best fors.
0: Oh.
1: Dat kan zomaar, als je, laten we zeggen op een bedrag van 30 euro, kan dat zomaar per herinnering op 10%, bijna 30% van de kosten uitkomen. Ja.
0: Dus als jij even dure schoenen hebt gekocht en je betaalt die herinnering.
1: Ja, dat hangt er wel vanaf. Want ze hebben vaak standaard administratieve herinneringen voordat ze rente gaan rekenen. En kijk, het ding is, die administratieve herinneringen die zijn vaak rond een tientje ongeveer. Dus op een bedrag van pak een beetje boven de 100 euro maakt dat niet zo heel veel, niet zo heel veel extra. Alles onder
0: het is gewoon wel zonde.
1: Euro. Ja, precies, het is zonde. Daarbij snap ik ook dat je bepaalde bedragen achteraf wil betalen. Maar als jij regelmatig iets van, laten we zeggen, 2 tientjes op achteraf betalen bestelt, moet je misschien ook gaan afvragen waar dat uitgavenpatroon vandaan komt.
0: Ja.
1: Er is geen enkele reden om een risico van 12% rente te lopen op iets wat 2 tientjes kost. Tenminste, dit kan heel erg vanuit een luxe positie klinken. Ben ik me ook van bewust. Maar als dat om kleding gaat of dergelijke, dan kan je beter wachten om het zo te zeggen.
0: Ja, tot het ik moment heb altijd van mijn ouders geleerd, wat je niet hebt, moet je ook niet uitgeven.
1: Ja, maar het is natuurlijk makkelijk om te zeggen op het moment dat je het hebt. Om het zo. Stel, ik ben iemand, ik zit niet breed bij kas. Ik hou aan het eind van de maand max 20 euro over. En weet ik veel, ik scheur een keer uit mijn broek. En dat is een van de 3 broeken die ik heb en die ik kan roleren met de was. Dan moet ik wel snel en met enige spoed een nieuwe broek hebben. Anders dan kom ik straks tekort, weet je wel. Ja, dan is het makkelijk om te zeggen, als je het op dit moment niet hebt, spaar er even voor, wacht 3 maanden en geef het dan uit.
0: Nee, dat snap ik. Ja. Maar je ziet in de meeste gevallen dat het gaat om jongeren die dan toch dat merkshirt of dat merkbroek willen.
1: Nou ja, en dat is ook iets van jongeren over het algemeen trouwens. Het is ergens ook absurd. Ik zat gisteren toevallig, bracht ik iemand van A naar B na een theaterrepetitie. En die persoon die was 18 en die zei van, ja, weet je wat het minimum jeugdloon voor 18-jarigen op dit moment is?
0: Geen idee.
1: Bruto 7,50. Dat is 7,50 per uur. Dan heb je het nog niet over de kosten om eventueel naar je werk te komen. Er weer van te komen. Dus het eerste uur ben je waarschijnlijk sowieso al kwijt. Vanaf je 18e word je wel al geacht dat je in principe in staat bent om je eigen zorgverzekering te betalen.
0: Ja.
1: Daar kun je wel toeslag op krijgen en dergelijke. Daar zijn wel dingetjes voor. Als je dat allemaal hebt meegekregen, uitgelegd hebt gekregen en je daarvoor in hebt geschreven.
0: Ja, ja.
1: Maar met zo'n bedrag duurt het ook wel lang voordat je opeens iets bij elkaar hebt gespaard. En ook als je voor een niet-merk spijkerbroek gaat of zo. Het is vaak geen goedkope uitgave.
0: Nee.
1: Dus dat het leven duur is, dat is één ding. Heb je vervolgens het achteraf betalen? Ik ben het er wel mee eens dat die leeftijdsgrens naar 18 wordt gesteld. Want het is ergens heel gek om te zeggen, bijvoorbeeld met die studielening. Wij hebben als samenleving besloten dat het misschien toch geen goed idee was om alle jongeren vanaf het begin van hun carrière met een schuld het leven in te sturen. En maar, dan te zeggen, die kan je wel vrijwillig opzoeken bij commerciële bedrijven.
0: Maar dan vraag ik me af,
1: ja.
0: Nick.
1: Ja.
0: AFTP is uiteindelijk erin gekomen.
1: Ja.
0: Moeten we niet gewoon, of moet een soort van consumentenbond, of moet de overheid niet gewoon bepalen, dat is gewoon geen manier meer van betalen? Want vroeger, als je gewoon de winkel inliep en ik zei, ja, ik heb echt deze broek nodig, maar vind je het goed als ik hem over een week kom om te betalen? Dan zegt die man ook, nee, dat ga ik niet doen.
1: Het gekke is dat Afterpay is iets wat al heel lang bestaat. Want de meeste bedrijven handelen op die manier. Jij levert eerst je dienst, daarna stuur je een factuur en dan betalen we je.
0: Ja, okay. Dat
1: is hoe het vaak werkt. Het verschil is dat het nu opeens in plaats van business to business naar consument is verschoven.
0: Ja, maar als voor bepaalde diensten, dan snap ik het. Want dan kan je nog...
1: voor loodgieters. Niet... Ja,
0: ja, daar ben zelfs... ik het niet mee eens. Of ik ben het er wel mee eens. Maar een broek, jongens.
1: Ja, ik vind het zelf... zeker omdat laatst het nieuws naar buiten kwam dat er ook fysieke winkels zijn waarbij je tegenwoordig met klanten kan halen. Dan laten we het daar maar helemaal niet over hebben. Maar ik ben zelf wel van mening als jij dat nodig hebt als bedrijf om overeind te blijven, dan gaat er iets niet goed. En als de economie dat nodig heeft om overeind te blijven, dan gaat er veel meer niet goed.
0: Ja,
1: schaf dat af.
0: Ja.

0: stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
2: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Toploader en Dancing in the Moonlight, hoor die ze bij Club Today. En dan even iets heel anders. Het is gelukkig na 9 uur. In Nederland kennen we heel veel datingsprogramma's.
1: Ja, een heleboel.
0: Helaas wilde ik zeggen, want ik vind het helemaal niks.
1: Nee, het is ook niet mijn genre. Maar goed, er zijn een heleboel onbewoonde eilanden die toch bewoond moesten worden. Dus van Love Island tot Temptation Island. Je hebt ze allemaal.
0: Ja, daar gebeuren ook af en toe wel eens dingen die je soms niet wilt zien.
1: Nee.
0: Vooral op in de woonkamer, op de bank.
1: Ja,
0: dus als je gewoon...
1: Ja, je zou zeggen dat een tv-programma dat niet hoeft uit te zetten.
0: Nee.
1: Dat er genoeg specialistische sites zijn waar men een huil kan zoeken.
0: Precies. Maar toch gaat het een Duitse datingshow, die gaat nog wel een stapje verder.
1: Oh, tuurlijk.
0: Want daar pakken ze het namelijk iets anders aan. Deelnemers belanden namelijk meteen samen in het bed en leren elkaar dan daarna pas kennen. Dus eerst het bed delen en dan met elkaar praten. Ze zeggen er nog wel bij, gelukkig, seks mag alleen als beide deelnemers ermee instemmen. Ik dacht, dat moet er ook nog eens bij komen.
1: Maar vooruitstrevend. Wat tof.
0: Ja, zo met deze tijd.
1: Ja, dat ze niet gewoon verkrachtingen gaan uitzenden, on-air. Wat vooruitstrevend.
0: Nee, dat kunnen wij als twee witte jongens kunnen we dat niet zeggen.
1: Tuurlijk kunnen we dat wel zeggen. Het is totaal van de zotte dat dat erbij gezegd moet worden. Dat is deel 1. En 2.
0: Nou, dat wel.
1: Ik vind het überhaupt apart dat een tv-zender overweegt om dat te doen. Ik weet ook niet wat daar potentieel het voordeel van kan zijn tijdens een daten.
0: Nee, en ik vind het echt toch wel te veel voor een 18-plus website. Want dan draait het in eerste instantie om de seks.
1: Ja.
0: En dan denken, dan wil ik je misschien wel leren kennen.
1: Ja.
0: Of je bent al meteen totaal afgeknapt. Dat kan natuurlijk dan ook.
1: Nou ja, dat is het enige potentiële voordeel wat ik erin kan zien. Misschien dat het een handjevol deelnemers wat tijd bespaart.
0: Ik zou het zwaar ongemakkelijk vinden. Als ik dan... Je gaat je dan op een gegeven moment aanmelden voor zo'n programma. Ik zou dat al überhaupt nooit doen, maar...
1: Nee, maar Erben, dat is
0: de mensen die dat doen.
1: Dit is natuurlijk precies het probleem. Jij, ik en overigens ook Tessa, die zijn alle drie niet gemaakt voor dit type programma.
0: Nee.
1: Die zouden hier nooit aan meedoen. Dit is gericht op die O.O. Gerso-fanaten, om het zo te zeggen. Op die deelnemers die in feite geen enkele grens hebben als het gaat om maar op tv komen. Wat overigens tegenwoordig helemaal niet meer zo'n hoge ambitie is. Ik bedoel, start een Instagram-kanaal met, weet ik veel,
0: slechte... En je hebt meer volgers.
1: Ja, helemaal als het op slechte financiële adviezen aankomt of weet ik veel wat. Voor je het weet heb je meer volgers dan dat tv-programma kijkers heeft. Het kan, maar waarom zou je het doen? In de wijze woorden van Nielson, waarom zou je het doen?
0: Ja. Wat ik ook nog wel een beetje zo vind, is... je hebt nu die hele nanosfeer en zo.
1: De manosfeer.
0: De manosfeer, ja.
1: De nanosfeer, nee, dat is weer iets van Marvel.
0: Nee, de manosfeer.
1: Ja, dat gaan we er niet bij halen.
0: Manosfeer,
1: ja.
0: Dat bedoelde ik.
1: Ja.
0: En dan, je gaat nu seks zo verheerlijken en op een hele andere manier neerzetten dan dat het eigenlijk bedoeld is.
1: Nou, moet ik je daar heel even onderbreken, Erben? Dan...
0: Nee, maar je gaat nu... ik vind dat je gewoon op een andere manier met elkaar om moet gaan.
1: Nee, het verschil waar ik voornamelijk op aanga is... Het is niet erg, sterker nog, ik snap heel goed dat mensen seks verheerlijken. Dat aan zich helemaal top. Strikt eromheen moet je lekker doen. Het gaat hem alleen op de manier waarop.
0: Ja, maar dat bedoel ik.
1: Ja, wij hebben het hier niet achter de schermen heel diep over gehad. Dus misschien dat ik nu wat geks ga zeggen. Ik ben in dat opzicht aardig conservatief opgevoed.
0: Ja.
1: Je gaat niet met de eerste en de beste lantaarnpaal die je op straat vindt.
0: Nee.
1: Ik ben erachter gekomen. Er schijnen een heleboel mensen te zijn die anders zijn opgevoed dan dat ik dat ben. Dat is vermoedelijk ook de doelgroep waar dit Duitse programma zich op richt. Het kan allemaal, maar ik zelf snap het niet. Het is ook niet per se dat als er beide... welwillende en de toestemminggevende volwassen mensen zijn. Ga lekker je gang en have fun. Ik snap alleen niet per se waarom je dat zou willen of moeten als er een camera bij is.
0: Nou,
1: waarom kan je dat niet gewoon lekker in de privacy van je eigen leven, van je eigen woning, weet ik veel wat doen? En daar roep ik misschien niet zozeer de deelnemers alleen, maar voornamelijk de executives die achter dit soort programma zitten toe op. Laten we een beetje klas en een beetje smaak terugbrengen.
0: Ja, en een beetje meer tijd in een programma steken wat Ja. Wat leuker is om naar te kijken.
1: Ja, precies. In plaats van dat we, hè, dat we de lokale uitgaans zien als een soort natuurdocumentaire gaan behandelen. Dat hoeft

0: Midnight Sun van Sarah Larsson. Hoi, bij Crypto Date. We hadden het vorige uur al eventjes over Afterpay, over het achteraf betalen.
1: Ja.
0: En Nick, jij hebt nu iets anders met finfluencers, de financiële...
1: Als je van iemand wil leren hoe je nooit achteraf meer hoeft te betalen, omdat je altijd genoeg op de bank hebt, dan moet je naar finfluencers.
0: En gaan beleggen.
1: Dat is wat ze zelf zeggen.
0: Drie.
1: Ja, maar de autoriteit financiële markten die waarschuwt ervoor, omdat er steeds meer finfluencers zijn. Er zijn er een aantal, laten we dat ook zeggen, een handjevol die zich netjes aan de regels houden.
0: Okay.
1: Maar er zijn er ook een boel die bepaalde regels wel zeker overschrijden.
0: En wat is dan één zo'n regel die ze dan overschrijden, waar wij dan rekening mee moeten houden?
1: Nou ja, het gaat erom dat je als onofficieel en niet erkend financieel adviseur...
0: Oh, ja.
1: Toch financieel advies geeft.
0: Ja.
1: En dat is er één. Nou, je begint al te grinniken.
0: Sorry, mag ik? Want ik moet meteen denken aan één item. Dat was volgens mij... Ja, dat was het programma dat er dan mensen in de shit zaten. En dan kwam er dan zo'n vrouw. Volgens mij Dubbeltje op zijn kant heette dat. En er was iemand... Nou, hij had schulden en hij was financieel adviseur. Dan zit je daar toch echt helemaal kut.
1: Ja. Ja, dat is wel goed. Kijk, je hebt ook bepaalde beroepsgroepen waarbij het niet heel veel uitmaakt. Hè? Een kapper met een slecht kapsel, dat ik denk, ja... Maar dat betekent dat zijn kapper kut is. Niet per se dat hij vervelend is, weet je wel?
0: Maar een financieel adviseur.
1: Bij een financieel adviseur is het wel een bijzonder grote rode vlag.
0: Ja.
1: Maar de autoriteit en financiële markten die waarschuwt in ieder geval. Omdat de populariteit van finfluencers die neemt toe. De mate waarin zij serieus genomen worden door het jongere publiek, die neemt toe. Dat komt vaak ook door een populaire boodschap. Rijk worden, niet heel hard hoeven werken of slim beleggen, waardoor het allemaal makkelijker gaat.
0: Ja.
1: Liefst gevaarlijk. Het is ontzettend gevaarlijk om op die manier je geld te leggen. Zeker omdat vaak ook worden er bepaalde apps of sites aanbevolen waar sommige influencers een contract bij hebben. Ze zijn inmiddels verplicht om dat kenbaar te maken middels de description. Dat doen ze vaak ook. Maar goed, als het een description van 5 alinea's is en het staat ergens in een bijzin in alinea 6, ja, dan wordt het lastig. De oproep is in ieder geval, pas heel erg op. De autoriteit financiële markten die verwoordt het allemaal wat netter. Ik kan hem wat platter slaan. Als er iemand is met een heel simpele oplossing voor een heel moeilijk probleem, te weten hoe word ik rijk zonder dat ik al heel veel geld heb, vertrouw er niet in. Als er een heel makkelijke oplossing zou zijn, dan zou heel de bevolking rijk zijn. Weet je, heel, heel simpel. Dus wees absoluut op de hoede. Vertrouw het niet. En zeker niet als je iemand voor een greenscreen ziet staan die zegt dat de 16e de middelbare school heeft verlaten. Trap er niet in. Oh god, en nu ben ik een campagnespotje voor Denk aan het opnemen.
0: Nou, ik moest ook wel lachen, want ik zag van de week een reclame over zo'n soort van beleggingsbank.
1: Ja.
0: En daar was de reclame: dit is Brad Pitt. En dan gewoon de naam van die bank noemen. Dat ik echt dacht, waarom heeft Brad Pitt iets met deze bank te maken? En je hebt me helemaal niet uitgelegd over waarom deze bank betrouwbaar is, wat ze doen. Of
1: als er één acteur is die je moet volgen, dan is het Ben McKenzie. Waarom? Ben McKenzie is econoom. En die heeft een fantastische documentaire gemaakt voor Prime. Everybody's Lying to You for Money. Waarin hij de hele scheme omtrent cryptocurrency en weet ik veel wat blootlegt, met mensen in gesprek gaat. Die staan hem ook allemaal te woord, want hij is maar een acteurtje. Het is een fantastische documentaire. Ga die kijken. En opeens wordt duidelijk dat je niet iedereen zomaar moet vertrouwen met zijn of haar financiële advies.

0: gedaan. Maar eerst word je bijgepraat over het laatste nieuws van vandaag, Nick.
1: Dankjewel, Erben. Hogere eis bij hulpverleners geweld. Voortaan moet het OM zaken over geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten altijd voor de rechter brengen. Het OM moet in principe ook altijd een celstraf eisen en dus geen taakstraf of boete. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding in justitie, dat op morgen ingaat. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Een meerderheid riep het OM begin dit jaar op om een zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. Aangezien het gaat om een advies, is het niet zeker dat officieren van justitie altijd een zwaardere straf zullen eisen.
2: Ah, maar ik vind het wel een goed begin van deze zaak.
1: Ik weet het niet 100% zeker.
2: Hè? Huh? Hoezo? Nou,
1: laat ik vooropstellen dat geweld tegen hulpverleners is natuurlijk niet goed te praten.
2: Nee.
1: Gebruik geen geweld, punt. De reden waarom ik het niet 100% zeker weet, is omdat je hulpverleners op deze manier in een iets wat hoger vaandel staat. En als het nou gaat om ambulancebroeders of brandweerlieden, dan 100%. Maar er zijn de afgelopen jaren ook een aantal artikelen naar buiten gekomen over politieagenten die hun boekje te buiten gaan. En als die per definitie altijd een voorsprong hebben in de rechtszaal, weet ik niet zeker of dat een goed iets is, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Oké, dat snap ik wel.
1: En puur in dat kader zeg ik, ik vind het een mooi voornemen. En zeker voor zeg maar twee van de drie beroepsgroepen die ik zojuist noem. Maar dan blijft er die derde waarvan ik het 90% ook gun. Het gaat puur om die 10% die ik de voorsprong niet gun. Waarvan ik denk, dit is in dat kader niet per se bevorderlijk iets.
2: Ja.
1: Kan ik mijzelf nog meer in een hoekje lullen? Ik weet het niet. We gaan het zien.
2: Ik weet het ook
1: volgende
2: niet.
1: Volgende week.
2: Ja, precies.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Technotronic en Pump the Jam hoorde hier bij Club to Date. En het is weer tijd voor de van A naar B plaat. Dit keer dacht ik een beetje, ik ga het in thema houden. De meteorologische herfst, die is begonnen. En ik denk, ja, die Indian Summer die begint dan nu weer een beetje op te spelen. Het einde van de zomer. Ik dacht, ik ga hem een beetje wat langer maken door de van A naar B plaat. Nou ja, in ieder geval met twee zomerse nummers te beginnen en te eindigen. En wat er tussendoor komt, ja, dat moet ik allemaal nog een beetje uitzoeken. Maar mijn beginplaat, dat is Kid Rock met All Summer Long. Heel toepasselijk natuurlijk om de zomer langer te maken. En mijn eindplaat, dat is Calvin Harris en Summer. Ja, wat er tussendoor komt, dat moet ik allemaal gaan linken met elkaar. Het is een hele uitdaging, maar daar hou ik van. In eerste instantie dit dus de A-plaat, Kid Rock en All Summer Long.

Robert James Ritchie, oftewel Kid Rock. Die begon toen hij 11 was met het dansen voor een winkelcentrum. En later kocht hij een draaitafel na het succes van Run DMC en de Beastie Boys. En Run DMC die begonnen echt groot te worden met deze track. In samenwerking met Aerosmith, Walk This Way.

Een van de leden van Run DMC is Jam Master Jay. En hij was de leermeester van rapper 50 Cent. En hij maakte weer samen met Justin Timberlake een remake van AO Technology. En ik heb dan dus ook Justin Timberlake weer nodig voor de plaats van zometeen. Something special. Unforgettable. 50 Cent. Just dance. Simple flame.

Ik durf wel te zeggen dat het een vrij bijzondere plaat is. AO Technology, 50 Cent en Justin Timberlake. En Justin Timberlake die heeft al heel wat samenwerkingen op zijn naam staan. Onder andere met Timbaland, Nelly Furtado. En ook met de plaat waar we naartoe gaan. We zijn namelijk bezig met de van A naar B plaat. Ik ben begonnen bij Kid Rock, All Summer Long. En ik moet uiteindelijk naar Calvin Harris en Summer gaan. En deze plaat heeft hij met Calvin Harris gemaakt. Stay With Me. Hey.

cirkeltje rond. We zijn bezig met de Van A naar B-plaat. Ik ben begonnen bij Kid Rock, All Summer Long. Run DMC met Walk This Way kwam daarna. 50 Cent, AO Technology, samen met Justin Timberlake. En Justin Timberlake had ik weer nodig voor deze plaat, samen met Calvin Harris, Stay With Me. En dan uiteindelijk Calvin Harris met Summer. Tot volgende week.

0: gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50.

0: opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
2: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: brengen terug naar 1974 met Paul Simon en me en Julio, down by the schoolyard. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, we hebben weer hele mooie muziek voor je, hoor. Zo straks naar het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is dit uur voor Norah Jones. Maar nu Frank Boeien. Met zijn groep nog in de jaren 80. Begin jaren 80 wel te verstaan. Hier komt de storm.
2: Love.

origineel komt uit de jaren 60 en is van de Trogs uit Engeland. Dit waren de Schotse jongens van Wet Wet Wet met Love Is All Around uit 1994. En dit zijn de laatste drie voor het nieuws van 10:30. Je hebt The Wild Horses van Gino Vannelli, All Cool Things door Nelly Furtado en de akoestische versie van Maroon 5 Misery.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ek met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: komt op Nederland. Hij heet Melle. Dit was die met Can't Come Home.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Ik had al beloofd, hè, na het nieuws van 10 uur... 2 keer Norah Jones in de 2 van 1. Als eerste, Come Away With Me. En daarna hoor je Don't Know Why.

De Italiaanse Laura Pausini met ook een hit in Nederland hier. Strani Amore, alweer van lang geleden hoor. Is nog langer geleden, 1979. Wendy Van Warmer met Just When I Needed You Most. En tot 11 uur hoor je ook I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Maar dan de akoestische versie. En de Plain White Tees met Hey Daddy Lila, hun enige hit. Spreek je zo weer naar het nieuws van 11 uur.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties.

0: Zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek alle zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkramp.
2: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van één getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
3: Nog één uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Uit september 1984, The Cars met Drive. Maar het werd pas een hit in Nederland in 1985.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Freek voor Gerda. Maar dan hebben we ook een 2 van 1 van Suzanne Freek. Je krijgt dus 2 nummers te horen van Suzanne Freek na het nieuws van 11:30. En nu Nick en Simon. Ze gaan ons meenemen naar Rome. Ik zeg de dingen.

Ze waren al jaren bezig met muziek maken, Raccoon uit Zeeland. En toen kwam ineens in 2005 deze hele grote hit. Dat was dus Love You More. En nu gaan we het hebben over een rijbewijs. En dat doen we samen met Olivia Rodrigo.

Peter van Asten schreef dit speciaal voor Maribel voor het Songfestival in 1984. Maar dit was de versie van de Vlaamse Danenwinner. Tot 11:30 is dit Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur. Nice and slow. Met Ton van Dranen.

We hadden zowaar een 2-van-1 van Suzanne Freek vanavond. Natuurlijk als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. En daarna ook voor mijn lieve Gerda, lichtje branden. Schatje, ik hou van jou, hè, dat weet je. Hè? En dan hoorden we een Duits klassieker, die was van Peter Maffay.

Caitlin Brothers, en je hoorde hem ook, Roy Orbison. En daarna hoorde je ook nog Barry Gibb in Indian Summer. En dat kwam allemaal uit 1985. Tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muziek aan de nacht in. Ik heb er nog eentje voor je van Glenn Frey. Dit is You Belong to the City. En wel de rustige versie. Voor nu, goede nacht. En wel te rust, hè.

opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: tandgeld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: 9 en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Het is 12:30. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

got love, yeah.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Het is 2:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.